Okay. Ah, ik kan melody die malen kosi. Vist is vanilla sjunga voor sister vas, min ven. Dus ge haasa u enli mangan tak din vai. Voor at haasa smoke of beskite uya. Of voor at versa oven voor at vertolke. De her dupt maakt verdit fenomeen. Som vikela voor jazzmuziek. Ah, il arrangement van een theater.